Mariet Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Daarbij zijn ruim 2500 mensen overleden. De uitbraak heeft zich verspreid over 6 provincies. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario is een van de 5 grote meren in het grensgebied tussen beide landen. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn, nadat gesprekken vastliepen. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Dan ook weer kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Studio Ede. 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Ruim 2500 mensen zijn overleden. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. In een tuin in Bokstel heeft de politie het stoffelijk overschot van een vrouw gevonden. De politie gaat ervan uit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Het weer, de dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien met kans op onweer. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De verkeerstoren op luchthaven La Guardia in New York was mogelijk onderbezet tijdens het ongeluk afgelopen maart, waarbij twee piloten om het leven kwamen. Dat gebeurde toen het vliegtuig waarin zij zaten botste met een brandweerwagen. Volgens Amerikaanse media was de verkeerstoren onderbezet doordat twee luchtverkeersleiders een uur voordat hun dienst eindigde naar huis waren gegaan. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wilde twee ontslaan. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd voor de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, bestaat de hoop dat dit middel toch werkt. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn al ruim 2500 mensen overleden aan de gevolgen. Lake Ontario, tussen de VS en Canada, heet, als het aan de Amerikaanse president ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. De man meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500, meldt de politie in het land. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Bij de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Meldpunt Makelaardij werd heropend en daar kwamen volgens de Belangenvereniging de afgelopen maanden te veel klachten binnen. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. Ze stellen bijvoorbeeld vragen over biedingen na de deadline en onduidelijke taxaties. Volgens de vereniging moet het koopproces wettelijk worden vastgelegd. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: studioreden.nl. Voor een deel van de 180 oud-werknemers van Folding Boxboard zijn er kansen op een nieuwe baan. Verschillende bedrijven hebben vacatures onder het personeel verspreid, vooral voor technisch personeel. Toch is een overstap niet voor iedereen makkelijk. Volgens CNV is technisch personeel zeer gewild, maar is de kennis van papierproductie specialistisch. Vooral werknemers van 60 jaar en ouder hebben volgens CNV een moeilijkere positie op de arbeidsmarkt.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: lekker afgekoeld naar gisteren. De Dutchers zitten erin, maar het mag de pret niet drukken. Hè? Bruce Fielder was dit. Wie zei je? Ja, Bruce Fielder. Het synoniem voor Singala Sweet Loving hier in de ochtendshow Studio Reden. Daarvoor Olivia Rodrigo. En daarvoor was het Adele. We hebben straks de hoofdpunten van het nieuws van 6:30 voor je. Verkeersinformatie komt er ook aan. En we hebben ook nog Leila Marlin voor je klaarstaan. Het is nu tijd voor Tina Turner.
1: Google, speel Studio Reden. Yeah.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500, meldt de politie in het land. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. Dat blijkt uit een inventarisatie van klachten van de vereniging Eigen Huis. Volgens de vereniging is er veel wantrouwen richting makelaars. En de politie heeft in een tuin in Bokstol een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Het weer, de dag begint droog, vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Ja, je telde niet mee als producer in de jaren 80 als je een film had gemaakt met dansmuziek erin. Dit was uit de film Flashdance. Oh, What a Feeling. Het liedje van Michael Sandello, Maniac in de ochtendshow. Maar je had nog meer van dat soort films. Je had ook Footloose, dat was die film met Kevin Bacon. Je had Fame en je had natuurlijk ook nog Dirty Dancing. Ja, daar hou ik al van. Jan ook, hè? Ja, je hoor je straks met het weer. Eerst is het tijd voor Kevin van de Lidl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag starten we droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt snel op naar 22 of 23 graden. En vanmiddag krijgen we vanuit het zuidwesten opnieuw te maken met buien. Regionaal kunnen de buien fors uitpakken met kans op zware windstoten en onweer. Aan het einde van de middag wordt het vanuit het westen droger. In het weekend blijft het wisselend bewolkt met soms een bui, maar ook zon. Bij soms een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 22. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Gisteravond er even lekker aan het wandelen geweest. Ik heb niet naar buienraden gekeken. Dat was niet zo verstandig. Het werd een rennen op het einde. Dat ziet er bij mij sowieso al een beetje kolderiek uit. Ik en rennen. Dit was Run Republic. Runaway in de ochtendshow Studio Reden. Ach, wat is het nog vroeg, mensen. Maar wel lekkere tracks tijdens het ontwaken. Want we zijn er vandaag tot 9 uur hier met de ochtendshow. Straks het nieuws voor 7 uur. Verkeersinformatie. Hoor je even van de ANWB. Chris Isaac komt eraan naar Kensington. Dit is Stay.

0: 9 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. Dat blijkt uit meldingen die binnenkwamen bij de vereniging Eigen Huis. Ook bij verkopers, die hebben ook minder vertrouwen.
2: Bij verkopers gaat het erom dat makelaars hen dan vaak biedingen onthouden, omdat ze de woning snel willen verkopen aan een relatie. En kopers hebben vaak het idee dat ze ofwel onder druk worden gezet om hun bod te verhogen, terwijl dat helemaal niet nodig is, of omdat ze niet eens de kans krijgen om een woning te bezichtigen, omdat de makelaar zegt dat dat niet meer kan.
1: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn er 469 geteld, maar er worden nog honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Bij Nepalezen in Nederland zit de schrik er goed in.
3: Alle mensen die iets met Nepal hebben en alle Nepalezen die hier zijn, jij zijn nu zo bezig met hoe gaat het met onze familie en hoe gaat het met ons land. Want het is op zoveel plekken, ja, het is verschrikkelijk. Als ik de beelden zie, dan denk ik echt, het is een rampenfilm.
1: Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil 2 luchtverkeersleiders ontslaan die een uur voor het einde van hun dienst naar huis zouden zijn gegaan. In dat uur botste een vliegtuig met een brandweerwagen en 2 piloten kwamen om het leven. Het ongeluk gebeurde eind mei op de luchthaven LaGuardia in New York. Het weer, eerst droog, vanmiddag weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten, maar tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Koper.
1: Goedemorgen. Het is wel een beetje wat vroeg om nu al een stuk aan de kraag te hebben. Hè? Maar Pink had de maling aan vandaag. Hier in de ochtendshow met Raise Your Glass. Daarvoor was het Teddy Swims en Mr. Know It All. Tot 9 uur zijn we aanwezig met de ochtendshow. Dat doen we iedere werkdag tussen 6 en 9 bij Studio Reden. We hebben natuurlijk fijne tracks nog klaarstaan voor je. Onder andere Axel Lennon Grosso. Cameron Redcom komt dus dadelijk aan. We duiken eerst de diepe krochten hier bij Studio Reden. Een duik in het verleden met de Krug In Band. Dit is Jeopardy.

0: lezen op studioreden.nl.
1: Een wit busje zorgt voor flinke ergernis aan de Steenbakkersweg in Rheden. Het voertuig staat daar inmiddels al bijna 2 jaar op dezelfde parkeerplaats. Van wie het busje is, is niet bekend. Buurtbewoners hebben meerdere keren een melding gedaan via fictie. Toch blijft het voertuig staan. Volgens handhaving wordt voor het busje netjes belasting betaald en is het verzekerd. Ook is het volgens de wet nog geen wrak. Daardoor kan het niet zomaar worden verwijderd. Bewoners vinden vooral dat de parkeerplek onnodig bezet wordt gehouden.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

al is het vroeg. Ik heb de redactie van de ochtendshow even aan het werk gezet. Jongens, kijk eventjes wat informatie te scharrelen over de band Next. En toen kwamen ze alleen op dit liedje uit. 1998, one hit wondertje voor die gasten. Het was een kleine top 10 hit. Dit was Too Close en daarvoor was het Axel en Ingrosso. Het is daarmee bijna 7:55 in de ochtendshow. Dan weet je het wel, hè? Dan gaan we zo meteen schakelen met de hoofdpunten van het nieuws. Is er verkeersinformatie, dan word je bijgepraat door de ANWB. We hebben ook nog Shakira voor je klaarstaan. Dat alles naar Kenny Loggins. Dit is Footloose.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen, blijkt uit een inventarisatie van klachten van de vereniging Eigen Huis. Volgens de vereniging is er veel wantrouwen naar makelaars. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. Maar dat aantal zal nog stijgen, want er wordt uitgegaan van meer dan 1400 vermisten, onder wie ook Nederlandse toeristen. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin is officieel niet goedgekeurd voor de variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Het weer, eerst droog, wel weer kans op buien met onweer en zware windstoten. Tussendoor af en toe zon bij ongeveer 22 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een boom op het spoor rijden geen treinen tussen Zutphen en Winterswijk. Dat duurt tot ongeveer 8:30 vanochtend. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Torp to you. Werd geappt met de studio. Anne Els die appte met ons. Wat hebben jullie toch met Dans Philips? Michael Cimbello, Kenny Loggins, Footloose. Ja, er is er iemand bij ons die is fan van Dans Philips. Ik weet wie het is. We hebben aankomende zondag werkoverleg. We gaan hem eens even aan de tand voelen. En ik weet niet of hij de rest

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag starten we droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt snel op naar 22 of 23 graden. En vanmiddag krijgen we vanuit het zuidwesten opnieuw te maken met buien. Regionaal kunnen de buien fors uitpakken met kans op zware windstoten en onweer. Aan het einde van de middag wordt het vanuit het westen droger. In het weekend blijft het wisselend bewolkt met soms een bui, maar ook zon. Bij soms een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 22. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: ik nu wel, hè.
1: Ach, Aretha Franklin, Tank. Daarvoor Jan, hij is naar de kapper geweest. Hij zag er vandaag fris en fruitig uit. We gaan onderweg naar het nieuws van 8 uur. We hebben nog binnen nu een paar minuutjes Miles Smith voor je. Naar deze van 21 Pilots, Level of Concern. Studio Reden.

0: 8 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. De vereniging Eigen Huis heropende een meldpunt waar veel klachten binnenkwamen.
2: Oneerlijke biedprocedures. Dus dan is het een beetje onduidelijk, een beetje schimmig. Biedingen na de deadline, nog extra rondes. Vervolgens wordt er ook veel geklaagd over de beïnvloeding van biedingen. Dus eigenlijk het onder druk zetten om een hoger bod te doen, de prijs op te

0: drijven.
1: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. En dat aantal blijft vermoedelijk stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400 vermisten, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers.
2: My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron.
1: Cullen baseerde de stem daarvoor op zijn oudere broer, een marinier die had gediend in de Vietnamoorlog. Peter Cullen was 85. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland met 5-3. Twente won de tweede wedstrijd van Karabach uit en in Azerbeidzjan. Het weer eerst droog, maar vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon. En het wordt vanmiddag ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de AWB. Door een boom op het spoor rijden geen treinen tussen Zutphen en Winterswijk tot ongeveer 8:30 vanochtend. En tot zover de AWB Verkeersinformatie.

0: when I spent the summer on you.
1: Nu te lezen op studioreden.nl.
2: Op zondag 6 september kunnen bezoekers mee met een wolvenexcursie over de Veluwezoom. Een gids van natuurmonumenten vertelt alles over het leven van de wolf in Nederland. De wandeling begint met een presentatie en filmpjes in het bezoekerscentrum en gaat daarna naar buiten. Onderweg wordt onder meer uitgelegd hoe je wolvensporen herkent, wat je moet doen bij een ontmoeting met een wolf en welke rol het dier speelt in de natuur. De excursie start om 10 uur. Vooraf aanmelden is verplicht.
1: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

1982, het jaar voor Paul Weller en zijn mannen van The Jam en Town Call Mellis. 1982, het jaar van de Falklandoorlog, de decembermoorden in Suriname en de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen in Nederland. Er is in die tijd niet veel veranderd. Dit is Chapel Row.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een dam in de buurt van de grens tussen Nepal en Tibet dreigt over te lopen. Daardoor is er opnieuw gevaar voor overstromingen in het grensgebied. Het aantal doden na de stortvloed van woensdag is inmiddels opgelopen tot 469. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario, op de grens met Canada, voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. Hij sprak stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen en G.I. Joe. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime in de Transformers. Het weer, eerst droog, maar vanmiddag weer kans op buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan een graad of 22.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Uit de tijd dat we nog nooit van het World Wide Web hadden gehoord. En wifi, ja, dat hadden we toen niet, hè. We hadden toen heel andere dingetjes. Ja, zo lang geleden was het. Het was niet het jaar 1982, maar het was het jaar 87.
1: Weet u dat zeker?
0: Ja, dat weet ik zeker. Tango in the Night, volgens mij, stond het liedje op. Dit was Fleetwood Mac Everywhere, hier in de ochtendshow. Straks het weer met Jan van Gelderen. We gaan eerst de vleugels uitslaan met Nelly Furtado.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag starten we droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt snel op naar 22 of 23 graden. En vanmiddag krijgen we vanuit het zuidwesten opnieuw te maken met buien. Regionaal kunnen de buien fors uitpakken met kans op zware windstoten en onweer. Aan het einde van de middag wordt het vanuit het westen droger. In het weekend blijft het wisselend bewolkt met soms een bui, maar ook zon. Bij soms een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 22. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Doshi en Dan Aykroyd. Everybody needs somebody to love. Dat staat als een paal boven water. Het jaar 1982 stond al een beetje centraal vandaag in het programma. En die John Belushi is in 1982 overleden. En Dan Aykroyd die is nog steeds een levende lijve. Dit waren de ochtendshows van deze week. Om 12 uur het lunchpakket. En dit is Soul Asylum.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Koning Harald van Noorwegen is overleden. Zijn dood is bekendgemaakt door het paleis in Oslo. Harald was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Hij kampte de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen en werd anderhalve week geleden opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Het hele land leefde al dagen mee, zegt correspondent Rolien Kreton.
1: Overal in Noorwegen de afgelopen dagen kwamen Nooren al bij elkaar om bloemen te leggen, om te zingen met elkaar. Dus ja, mensen hebben hier wel rekening mee gehouden.
0: Koning Harald was 89, zijn 53-jarige zoon Hakon is nu de nieuwe Noorse koning. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. Twee dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. Reddingswerkers kregen de oproep een veilig onderkomen te zoeken. Ook de Chinese staatsomroep meldt dat het meer bij de grens met Tibet overloopt. Het aantal doden in Nepal door de overstromingen van woensdag is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een diamanten ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het Museum voor Toegepaste Kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting is omgerekend bijna 4 miljoen euro waard. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens Trump ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump draait zijn hand niet om voor naamsveranderingen.
2: So if you think about it, we have a gulf and we have a lake. Now all we need is an ocean.
0: Internationaal worden de naamswijzigingen over het algemeen niet overgenomen. Het weer, eerst droog, vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: lezen op studioreden.nl.
1: Na een eerste editie die in Reden vorig jaar maar twee kleine activiteiten opleverde, probeert de provincie Gelderland het opnieuw. Op zaterdag 26 september kunnen inwoners elkaar ontmoeten en bijzondere plekken in de provincie ontdekken. Vorig jaar waren er onder meer activiteiten in De Steeg, Dieren, Roosendaal en Doesburg. Gaat de tweede editie wel voor meer reuring zorgen?
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Koning Harald van Noorwegen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij had al lang gezondheidsproblemen en werd anderhalve week geleden opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Zijn 53-jarige zoon Hakon is nu de nieuwe Noorse koning. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een diamanten ketting gestolen. Twee mannen sloegen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen de ketting mee en sloegen op de vlucht. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. Hij sprak stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen en G.I. Joe. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime in de Transformers. Het weer, eerst droog, maar vanmiddag weer kans op buien bij ongeveer 22 graden.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag starten we droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt snel op naar 22 of 23 graden. En vanmiddag krijgen we vanuit het zuidwesten opnieuw te maken met buien. Regionaal kunnen de buien fors uitpakken met kans op zware windstoten en onweer. Aan het einde van de middag wordt het vanuit het westen droger. In het weekend blijft het wisselend bewolkt met soms een bui, maar ook zon. Bij soms een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 22. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat ze intens bedroefd zijn door het overlijden van de Noorse koning Harald. Ze leven mee met de Noorse koninklijke familie en alle Nooren, schrijven ze op sociale media. Koning Harald overleed vanochtend na een ziekbed. Hij werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. Door zijn overlijden is zijn zoon Hakon van 53 nu de nieuwe Noorse koning. Harald was bijzonder populair in Noorwegen. Hij was 89 jaar. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. In een bericht op X worden reddingswerkers in het gebied verzocht om een veilig onderkomen te zoeken. De reddingswerkzaamheden na de eerdere overstroming zijn tijdelijk stilgelegd. Het aantal doden in Nepal is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers. Cullen was 85 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog, maar vanmiddag vanuit het zuidwesten naar het noordoosten opnieuw buien en kans op onweer. Het wordt een graad of 22. Ook morgen een regenachtige dag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de AWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 2 kilometer file door de controles. De vertraging is ongeveer 10 minuten. En tot zover de AWB Verkeersinformatie.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In verschillende landen wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Zo zegt de Zweedse koning Carl Gustaf dat hij een dierbare vriend heeft verloren. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat Harald zijn land diende met liefde, trots en overtuiging. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. Harald had al langer problemen met zijn gezondheid. Onlangs werd hij opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Koning Harald was 89 jaar. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden zijn bang dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Peter Cullen was 85 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag vanuit het zuidwesten opnieuw buien en kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de AWB. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn, 5 minuten vertraging bij Afrit Hoenderloo. 10 minuten op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken, 7 kilometer file. De grenscontroles geven een kwartier vertraging op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens in 5 kilometer file. En 10 minuten vertraging op de N348 vanuit Doetsburg naar Zutphen. Dus het Apeldoorns kanaal en Brummen 4 kilometer file. En tot zover de AWB Verkeersinformatie.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Erwin de Hart van de AWB. File op de A2 Utrecht en Bos door een ongeluk bij Beest. 5 kilometer file vanaf Everdingen, een kwartier vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. De grenscontrole zorgt voor 25 minuten vertraging nu. Op de A12 vanuit Arnhem vanaf Duiven tot aan de Duitse grens. 7 kilometer file. En 348 Zutphen richting Doesburg. 10 minuten vertraging bij het Apeldoorns kanaal. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Studio Reden.
1: Yeah. Nah.

0: prijst wat uitzonderlijk is. Een man uit Ede is veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. actief deelgenomen aan de moord door Hutus op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. Tussen april en juli 1994 zijn in Rwanda honderdduizenden Tutsis en gematigde Hutus om het leven gebracht. Dit was een massamoord op een deel van de bevolking die door de regering werd georganiseerd. Eugène N. is nu 66. Hij vluchtte in 1998 naar Nederland, heeft inmiddels de Nederlandse nationaliteit. De nieuwe Noorse koning Hakon en zijn dochter Ingrid Alexander zijn in Oslo aangeschoven bij een speciale vergadering van het Noorse kabinet. Daarin zal hij zijn nieuwe koningsnaam bekendmaken. Hakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Harald was 89 jaar. Zware vrachtwagens mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen rijden. Volgens Rijkswaterstaat zijn de bruggen op de dijk in slechte staat. Dan het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de AWB. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam heb je 10 minuten vertraging in 7 kilometer file tussen Stroe en Hoevelaken. 10 kilometer file op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Vianen en Beest. Door een ongeluk, de weg is weer vrij. A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de grens. 6 kilometer file en een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hij is mooi, hij is lekker. De nieuwe single van Teddy Swims vandaag in première.
1: Richard Klopper.
0: Goedemiddag. Break Up in Reverse, zo heet dat nieuwe liedje van Teddy Swims. En daarvoor was het Rondé, die opende het lunchpakket voor de vrijdagmiddag met Talking My Love Back. En dit is Anouk hier bij ons. Studio.

0: Zondag 6 september kunnen bezoekers mee met een wolvenexcursie over de Veluwezoom. Een gids van natuurmonumenten vertelt alles over het leven van de wolf in Nederland. De wandeling begint met een presentatie en filmpjes in het bezoekerscentrum en gaat daarna naar buiten. Onderweg wordt onder meer uitgelegd hoe je wolvensporen herkent, wat je moet doen bij een ontmoeting met een wolf en welke rol het dier speelt in de natuur. De excursie start om 10 uur. Vooraf aanmelden is verplicht.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

Madrid. Ja, dat overkomt een hele hoop mensen. Maar je moet het gewoon eventjes relativeren. Hè? Even een paar dagen rust nemen. En dan erover nadenken. En dan niet een liedje erover maken. Dat komt een beetje hard over, Olivia Rodrigo. Drop Dead was dit. Hier in het lunchpakket op Studio Reden. Kijk, daarvoor zat Louis Capaldi. En ik doe het wat liever, hè. Wish you the best. En daarvoor Anouk, Are You Kidding Me? 10:30, Studio Reden. Rihanna, die gaat zo dadelijk wat vinden. En wat? Dat hoor je naar UB40.

hier in het lunchpakket op studio reden. Dit was Rihanna. Gelukkig is de liefde gevonden. We found love. Het is bijna 1:30. Straks de hoofdpunten van het nieuws. We hebben ook nog Morgan Wallen, Tate McRae voor je klaarstaan. Naar Shania Twain. Let's go.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Nepal worden 3 Nederlanders vermist, meldt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft geen informatie over het aantal Nederlanders dat in het gebied was. Een man uit Ede is veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank heeft Eugène N. actief deelgenomen aan de moord door Hutus op duizenden Tutsis. De nieuwste Noorse koning Hakon is in Oslo aangeschoven bij een speciale vergadering van het Noorse kabinet. Daarin zal hij zijn nieuwe koningsnaam bekendmaken. Zijn vader, Harald, overleed vanochtend. Dan het weer. Regen en kans op zware windstoten bij ongeveer 22 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 5 kilometer file tussen Zevenaar en Duitsland. Vertraging is 25 minuten. 5 minuten extra op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen knooppunt Ouddijk en Duiven 6 kilometer file. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg 7 kilometer file en 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Je zou bijna je verlanglijstje weer invullen. Ook niet zo gek als je door de supermarkt dendert met je winkelwagentje. Daar zie je ze al liggen, hè? Die de kruidnoten, gechocolateerd. Och, die zijn zo lekker, mensen. Ja, ik heb er een paar meegenomen. Die zitten in een broodgrondje. En ze zijn allemaal op. Ach, wat zijn die ze zo lekker, hè? Dit was Morgan Wallen, Tate McRae, What I Want. Het lunchpakket. We hebben straks het weer met Jan. De kantine komt er ook aan. En dit is de Jake Gaals Band, Centerfold.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten stevige buien over de provincie. Lokaal is hierbij kans op onweer en forse windstoten. Voor de buien uit wordt het 22 of 23 graden en daarbij staat een meest matige zuidwestenwind. Vanavond trekken de buien via het oosten snel de provincie uit. Vannacht koelt het af naar 14 tot 16 graden en blijft het meest droog. In het weekend blijft het wisselend bewolkt met soms een bui, maar ook zon. Bij soms een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 22. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

dat het een beetje een voorteken is voor aankomend weekend. Hebben we namelijk werkoverleg bij Studio Reden. Ach, dat gaat gezellig worden, denk ik. Hè? Cameron Redcamp was dit. En The Kingdom of Fear. Ik kijk op de grote studioklok. Och, wat is er weer tijd om afscheid van elkaar te nemen. Dit waren de lunchpakketten voor deze week. 4 uur Daniel met Spitsuur. 7 uur Disco Classics. En wij sluiten af vandaag met Patrice Russian. Fijn weekend.

0: 1 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Onder de vermisten na de overstromingen in Nepal zijn 3 Nederlanders. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet niet hoeveel Nederlanders er in het gebied waren. Nepal zegt dat in totaal nog bijna 1000 mensen worden vermist. Het dodental in Nepal is opgelopen naar 538. De nieuwe Noorse koning gaat voortaan officieel door het leven als Haakon de 8e. Dat heeft het paleis in Oslo bekendgemaakt. Algemeen werd al aangenomen dat dit de naam zou worden. Haakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Hij was 89 jaar. Het kabinet onderzoekt welke juridische mogelijkheden er zijn om Omroep Ongehoord Nederland aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. Volgens minister Letchert komt het besluit heel binnenkort. Ongehoord Nederland ligt geregeld onder vuur. Deze week nog vanwege een online uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken. De rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Hij heeft met de Hutu's deelgenomen aan de moord op duizenden Tutsi's. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsi's waren. In 1998 vluchtte N. naar Nederland en ging wonen in Ede. Hij is nu 66 jaar. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS was het waarschijnlijk een voedselvergiftiging. Enkele studenten hadden ernstige verschijnselen, zoals uitdroging. Sommigen zijn afgelopen nacht met een ambulance opgehaald. Het introkamp met meer dan 800 studenten was op een camping in de Belgische plaats Poppel. Dan nog het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor ook wat zon, het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch 25 minuten vertraging tussen Culemborg en Waardenburg, 9 kilometer. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de grens 5 kilometer file, 25 minuten vertraging door de controles. Een kwartier op de A12 Duitse grens Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven in 9 kilometer file. 5 minuten op de A325 Arnhem-Duitse grens bij Lent 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch door een kapotte auto meer dan een half uur vertraging tussen Culemborg en Waardenburg. 9 kilometer file, de linkerrijstrook is dicht. Kwartier extra op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens 4 kilometer file. Ook een kwartier op de A12 richting Arnhem vanuit Duitsland in 10 kilometer file tot aan Duiven. Op de A50 Arnhem richting Os een kwartier vertraging tussen Heteren en Knoopend Ewijk en 10 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de onenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan PRO. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yeşilgöz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de AWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, 5 kilometer file tussen Zevenaar en de grens. De vertraging is 25 minuten. Een kwartier op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem, tussen de Duitse grens en Duiven, 10 kilometer file. Op de A50 Arnhem richting Oost, tussen Knoopend Grijsoord en Knoopend Valburg, 11 kilometer file en een kwartier vertraging. Een half uur op de A348 Doesburg-Arnhem, tussen Reden en Knoopend Velperbroek, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Geniet

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag is het al heel vroeg behoorlijk druk op de wegen in Gelderland. Op de A2, daar sta je ruim een uur vast van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel. Het is ook heel druk op de A348 van Doesburg naar Arnhem tussen Reden en knooppunt Velperbroek. Vertraging is 40 minuten. Op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht sta je 20 minuten vast tussen knooppunt Ewijk en Malden. Op de A12 tussen Arnhem en de Duitse grens sta je in beide richtingen een kwartier vast. Dus ook vanuit Duitsland. En op de A50 Arnhem-Os heb je een kwartier oponthoud tussen Heteren en Ravenstein. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. De oneenigheid tussen de coalitiepartijen, waardoor de begroting nog niet af is, gaat grotendeels over een tegemoetkoming aan PRO, dat zeggen bronnen in Den Haag. PRO kan niet leven met het kabinetsplan om op de lange termijn 6,5 miljard euro te bezuinigen op de sociale zekerheid. Om die partijen tegemoet te komen zouden D66 en CDA die bezuinigingen willen parkeren, zolang er gesprekken lopen met de vakbonden. Maar de VVD is bang dat de goede verhoudingen met JA21 en de SGP op het spel komen te staan. Meer dan 120 kindergraven op een begraafplaats in Gouda worden voorlopig nog niet geruimd. Uitvaartorganisatie Dela wilde daar in november mee beginnen. Ouders van de overleden kinderen kregen vorig jaar een brief van Dela over de ruiming van de graven. Volgens de organisatie waren de grafrechten verlopen. Veel ouders reageerden geschokt en daarom heeft Dela besloten om de graven in Gouda de komende 2 jaar nog niet te ruimen. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. Dan het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middagregen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. Ook in de regio wordt er op meerdere plekken langzamer gereden. Bijvoorbeeld de A1 richting Apeldoorn. Tussen Stroe en Hoenderlo 10 kilometer, 20 minuten. De A50 Arnhem-Os. Tussen knooppunt Grijshoord en knooppunt Valburg 10 kilometer en 25 minuten. En op de A325 Arnhem richting Duitsland. Voor Lent 11 kilometer en 20 minuten vanaf het Gelredoom. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag heel druk op de wegen in Gelderland. Er staat alleen al in Gelderland zo'n 200 kilometer file. Het is vooral aansluiten op de A2 tussen Utrecht en het zuiden. Maar ook in de regio Arnhem-Nijmegen staan veel files, net als op de A12 bij de Duitse grens. In beide richtingen is het daar druk. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je tussen Culemborg en Zaltbommel 40 minuten oponthoud. Op de A50 sta je een half uur vast van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein. 23 kilometer file daar. Op de A348 van Doesburg naar Arnhem heb je een half uur tijdverlies tussen Reden en knooppunt Velperbroek. En de Duitse grenscontroles leveren nu 20 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekend. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasy-pillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het

0: worden genomen tegen de supporters die geen vuurwerk afstaken, maar dat wel mogelijk maakten. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. AZ treft onder meer ook Sturm Graz en Sunderland. NEC speelt tegen onder meer Dynamo Zagreb en Levski Sofia. Dan het weer, flinke buien. In het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middag buien en de temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is heel druk op de wegen in Gelderland. Er staan een paar hele lange files, zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Vertraging is 3 kwartier. Van Den Bosch naar Utrecht heb je ook een half uur oponthoud op de A2 tussen de afrit Veghel en Waardenburg. Verder staat het vast op de A12. Tussen Arnhem en de Duitse grens, daar heb je in beide richtingen een kwartier oponthoud. Op de A50 Arnhem richting Os is het heel druk tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein. Vertraging is 35 minuten. Op de A348 sta je 3 kwartier vast van Doesburg naar Arnhem tussen Reden en knooppunt Velperbroek. En het is aansluiten op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen Harderwijk en de afrit Elspeet. Daar is de vertraging 25 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Geniet

deze vrijdagmiddag. Het is een mooie dag voor iedereen die niet van de zomer houdt. En waarom dat zo is, dat hoor je zo meteen natuurlijk. En we hebben lekkere muziek voor je.

0: studioreden.nl.
1: Op zondag 6 september kunnen wandelaars met een gids van natuurmonumenten op pad over de Veluwezoom. De wandeling begint om 10 uur bij paviljoen De Postbank en duurt tot 12 uur. Onderweg is er kans op IJslandse paarden, schapen, insecten en misschien zelfs een zandhagedis. Ook wordt gekeken naar sporen van wild. De wandeling is geschikt voor volwassenen. Vooraf aanmelden en een kaartje kopen bij natuurmonumenten is wel nodig.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

Miley Cyrus en End of the World blijft toch een prachtige plaat, zeg ik. Ik vind het echt mooi. Wij gaan nu door naar onze tijdreis. Jawel hoor, we gaan natuurlijk ook deze keer weer naar de flits uit het verleden.

0: Toyota. Ja, dus dat is ook weer bijzonder. En dan een bijzonder festival in Scheveningen in het jaar 1902. Daar vond een automobiele feest plaats dat veel bekijks trekt. De deelnemers leggen een aantal behendigheidsproeven af en de heer Merkers haalt de eerste prijs. Nou, dat is ook weer mooi voor elkaar natuurlijk. Dus wat dat betreft zijn we dus helemaal op de goede weg. Goed, wij gaan door nu met muziek. Straks heerlijk Nielsen met Sexy Als Ik Dans. Maar we gaan eerst terug naar begin jaren 90. Eind jaren 80 was het ongeveer, denk ik. Lisa Stansfield en All Around the World. Helemaal op zoek naar haar schatje over de hele wereld heen. Of ze hem gevonden heeft, dat horen we nu hier op Studio Reden.
1: Dit is Studio Reden.

0: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekendgemaakt. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasy-pillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Mensen kunnen onder meer een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen en dat kan levensgevaarlijk zijn. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die zwaar vuurwerk zouden hebben afgestoken bij de wedstrijd tegen Cambuur afgelopen zondag. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Het is ongeveer 22 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag is het heel druk op de wegen in Gelderland en het slechte weer helpt nu niet bepaald mee. Je hebt nu 3 kwartier tijdverlies op de A2 van Utrecht naar het zuiden tussen Culemborg en knooppunt Del. Van Den Bosch naar Utrecht op de A2 sta je 20 minuten vast tussen Veghel en Waardenburg. Op de A1 is het ook druk, onder meer van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Voorthuizen. De vertraging is 1 kwartier. Op de A12 vanuit Utrecht sta je voor de Duitse grens door controles 1.5 uur in de file. Op de A28 heb je 20 minuten oponthoud van Amersfoort naar Zwolle tussen Harderwijk en de afrit Elspeet. Op de A50 Arnhem richting Os is de vertraging 1.5 uur tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein. En ook op de A348 sta je 1.5 uur vast. Dat is van Doesburg naar Arnhem tussen Rhede en knooppunt Velperbroek. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Rhede vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Harry Styles bezingt American Girls, die blijkbaar heel erg bijzonder zijn. Nou, dat is dan maar, dat nemen we aan natuurlijk van hem. Hé, ik weet niet hoe het met jou is, maar ken jij onze oud-wethouder Mark Budel nog? Van de gemeente Rhede. Die woont in Velp, maar werkt nu 100 kilometer verderop. Nou, hoe dat allemaal zit, dat lees je op studiorede.nl. Daar hebben we een heel artikel aan gewijd. En ja, wij danken hem natuurlijk voor de tijd die daarin stak. En voor degene die het nog weten, de opening van onze studio in 2020, daar was Mark Budel ook bij. Samen met de directeur van Omroep Gelderland. Dus het was een gedenkwaardige uitzending toen de tijd. En ik weet dat nog goed, het was heel bijzonder. Wij gaan nu naar muziek, ook bijzonder fijn. Ronan Keating en Love and Each Day. Nou, dan heb je het goed voor elkaar als je er zo in staat. Maar eerst gaan we naar de klassieker van The Jacksons. Shake your body down to the ground. En dat betekent alleen maar in beweging komen tijdens de vrijdagmiddagbol.
1: Dit is Spitsuur. Dit is Spitsuur.

Keating, geniet van elke dag. Ik vind het fantastisch. Ronan Keating is met Love in Each Day. Zometeen het weerbericht van Jan van Gelder. Wat krijgen we komend weekend voorgeschoteld qua weer? En wat gaan we de komende dagen nog doen? Ik hoor het zometeen na deze prachtplaat van Bauza. Heel magnetisch aanwezig is hier Magnetic op Studio Radio.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten stevige buien over de provincie. Lokaal is hierbij kans op onweer en forse windstoten. Voor de buien uit wordt het 22 of 23 graden en daarbij staat een meest matige zuidwestenwind. Vanavond trekken de buien via het oosten snel de provincie uit. Vannacht koelt het af naar 14 tot 16 graden en blijft het meest droog. In het weekend blijft het wisselend bewolkt met soms een bui, maar ook zon. Bij soms een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 22. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: ZFM. Dit is Studio Eden. 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het zelf onderling niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daar wel in tegemoet komen, maar de VVD ziet het niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasypillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende gevoel effect pas veel later of helemaal niet. Daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen uiteindelijk onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen. En dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt het Trimbos. De pillen zijn te herkennen, want het hoofd van de Amerikaanse president Trump staat erop. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de Noorse grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Het weer, flinke buien, in het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Vannacht opnieuw regen en morgen vooral in de middag buien. De temperatuur blijft gelijk. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Nog altijd is het heel druk op de wegen in Gelderland. Op de A2 sta je nu een uur vast van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Zaltbommel. Van Den Bosch naar Utrecht op de A2 is de vertraging...

0: zondag 6 september kunnen wandelaars met een gids van natuurmonumenten op pad over de Veluwezoom. De wandeling begint om 10 uur bij paviljoen De Postbank en duurt tot 12 uur. Onderweg is er kans op IJslandse paarden, schapen, insecten en misschien zelfs een zandhagedis. Ook wordt gekeken naar sporen van wild. De wandeling is geschikt voor volwassenen. Vooraf aanmelden en een kaartje kopen bij natuurmonumenten is wel nodig.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

Nou, ik hoop natuurlijk niet wegrennen, want we gaan naar de flits uit het verleden. Dan gaan we even terugblikken op de mediatoestanden in 1995. 28 augustus begon de commerciële zender SBS6 met zijn uitzending op de Nederlandse televisie. Vooral het nieuwsprogramma Hart van Nederland was revolutionair. In tegenstelling tot bestaande actualiteitsprogramma's bracht het programma geen bobo's in beeld met stropdassen, maar nieuws voor de gewone mensen uit de provincie. Dat was inderdaad toen de tijd zeker

0: clip, dus dat gaat heel erg goed. Ja, zoals we allemaal misschien wel herinneren, in 1995 ging ook Veronica commercieel. Die trad uit het publieke bestel en was op deze dag toch wel een beetje onderweg naar de eerste uitzending, want 1 september was het zover. En toen ging ook Veronica commercieel. Dus in 1995 gebeurde er nogal wat op Medialand en de start van TMF eerder dit jaar. Dus ook weer heel bijzonder. Goed, wij gaan door nu met muziek. Bruno Mars en Karol G zijn al toch met hun nieuwe plaat Still. Maar eerst gaan we even naar Big Mountain en Baby I Love Your Way. En ook die is weer geweldig.
1: Studio Eden.

Fijn om te weten natuurlijk. Carol G en Bruno Mars, prachtige plaat. Zometeen gaan we naar de headlines en verkeersinfo van 5:30. Maar eerst hebben we hier natuurlijk niemand minder dan Roy Orbison. En die heeft maar één mededeling voor jou. You got it. Met andere woorden, jij gaat dit gewoon kunnen.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de overstroming in Nepal is opgelopen naar ruim 1900. Daarmee is het aantal mensen van wie nog niets is vernomen bijna verdubbeld. In Tibet zijn 600 vermisten. Er zijn meer dan 500 doden geteld. Pro-leider Klaver heeft de coalitiepartijen D66, CDA en VVD gewaarschuwd. Hij zegt dat de partijen onderweg zijn naar een crisis omdat de begroting nog niet rond is. De partijen kunnen het onderling niet eens worden over de financiën. Dinsdag moet er een akkoord zijn. De nieuwe Noorse koning Haakon legt dinsdag de eed af. Dat moet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vanmorgen. Hij was 89. Het weer, flinke buien in het binnenland, kansen op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Vannacht opnieuw regen.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het drukste moment van de spits is geweest, maar op veel wegen rijdt het nog wel langzaam, want het is nog altijd heel druk op de wegen in Gelderland. De regen helpt ook niet bepaald mee. Je hebt nog 3 kwartier vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Zaltbommel. De andere kant op, richting Utrecht op de A2, staat het vast tussen Veghel en Waardenburg. Vertraging is daar 25 minuten. Op de A50 van Arnhem naar Os is het oponthoud ook een half uur tussen Heteren en Ravenstein. Net als op de N50 van Emmeloord naar Zwolle tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek. Op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek, daar sta je nog een kwartier in de file. Dat is tussen het Gelredome en Presikhaaf. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: De Script wil het allemaal hebben. En je kan niet altijd alles hebben, maar zij hebben het toch van elkaar gekregen. Dus hoe hebben ze dat toch gedaan? Hey, wat wilde ik zeggen? We hebben natuurlijk net de zomervakantie gehad. En misschien ben jij wel op een heel bijzondere plek geweest. Heb je daar bijzondere dingen gegeten wellicht? En denk je van, nou, dat wil ik vanavond eens uitproberen om dat zelf hier te maken. Ik ben benieuwd of dat gelukt is. Of dat je daarmee bezig bent of nog gaat doen. Laat het ons weten. Dat vinden we eigenlijk best wel leuk zo. Zo'n zomerse escapade. Nou, je denkt van, goh, ik ben op vakantie geweest, heb een gerecht gegeten en dat vond ik best lekker. Maar het is niet heel standaard, zeg maar. Dus niet standaard dingen zijn we gek op hier bij Studio Reden. Dus laat het ons weten alsjeblieft. Dan zijn we benieuwd naar jouw culinaire verhaal. En ik ga jullie voorschotelen met lekkere platen zometeen. Robbie Williams en Sexed Up komt eraan. En hebben we ook nog Teddy Swims voor je met Mr. Know-It-All. Voor iedereen die het allemaal beter weet natuurlijk. En daar speciaal die plaat voor, absoluut. En als je nou eventjes wil kijken, dat je denkt van, goh, ik wil naar Studio Reden luisteren en kijken anytime waar ik ook ben. Dat kan, downloaden onze gratis app. Die vind je in de iOS App Store en de Google Play Store. En dan zijn we altijd en overal dichtbij met het laatste regionieuws, met onze radio en met de televisie.
1: Dit is Spitsuur.

En dat was Robbie Williams hier op Studio Reden. Zometeen Jan van Gelderen met zijn weerbericht. Het weekendweerbericht mogen we wel zeggen. Hoe gaan we deze maand uit? Misschien weet je dat ook wel. Een kleine doorkijk naar 31 augustus. We horen het allemaal zometeen na deze plaat van Bastille. Hier bij Spitsuur.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanavond zijn eerst nog enkele stevige buien mogelijk, maar al vrij snel trekken de buien via het oosten de provincie uit. Vannacht begint het droog, maar later in de nacht is opnieuw een enkele bui mogelijk. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 14 tot 16 graden. Zaterdag verloopt wisselvallig, met overdag enkele buien die vooral lokaal van aard zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 22. In de avond neemt de buienactiviteit verder toe en trekt ook de wind wat aan. De nacht naar zondag verloopt vervolgens van tijd tot tijd nat met een vlagerige wind. Ook de dagen daarna blijft het voorlopig wisselvallig met dagelijks kans op buien. Aan de temperatuur verandert weinig. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: 6 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn geteld in Nepal. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het ook onderling nog niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daarin wel tegemoet komen, maar de VVD ziet dat niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Zijn opvolger Haakon heeft hetzelfde motto gekozen als zijn 3 voorgangers. En dat is alles voor Noorwegen. En op de dag van het overlijden van de Noorse koning is de 7e etappe van de Vuelta gewonnen door de Noor Leknessund. Hij sprong 7 kilometer voor de finish weg uit een kopgroep en kwam in zijn eentje over de streep. Zijn ploeggenoot Johannessen werd op een halve minuut 2e. De Belg Wout van Aert eindigde als 3e. De rode leiderstrui blijft om de schouders van de Sloveen Pogacar. Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het wel droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien bij een graad of 22. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Langzaam maar zeker worden de meeste files wat korter, maar op de A2 is het nog wel heel druk van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar is de vertraging 35 minuten. Op de A50 van Arnhem naar Os, daar sta je ook nog 25 minuten vast tussen Heteren en Ravenstein. Op de N50 van Emmeloord naar Zwolle is de vertraging een kwartier tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek. Op de A12 vanuit Arnhem heb je voor de Duitse grens door controles 20 minuten oponthoud. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht sta je nog 20 minuten vast tussen de afrit Veghel en Waardenburg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Reden op studioreden.nl.
1: Na een eerste editie die in Reden vorig jaar maar twee kleine activiteiten opleverde, probeert de provincie Gelderland het opnieuw. Op zaterdag 26 september kunnen inwoners elkaar ontmoeten en bijzondere plekken in de provincie ontdekken. Vorig jaar waren er onder meer activiteiten in De Steeg, Dieren, Roosendaal en Doesburg. Gaat de tweede editie wel voor meer reuring zorgen?
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Olivia Dean hier op Studio Reden. We gaan naar de flits uit het verleden. Jij wie erin zich niet, het meisje Laura Dekker. In 2009 was zij 13 jaar. Zij mocht

de wereld. Dat is hartstikke mooi. Ook een andere gebeurtenis. In 1998 was het wereldrecord domino-steen laten vallen. Dat sneuvelde in het MEC in Leeuwarden. Het was Domino Day. Het werd uitgezonden bij SBS6. Ik vond het hartstikke bijzonder. Er waren ruim 1,5 miljoen steentjes. Om precies te zijn, 1.605.767 steentjes die toen omvielen. En ruim 4 miljoen mensen hebben dat spektakel destijds gevolgd. Dus ja, en dat was natuurlijk het begin van een reeks Domino Days. Volgens mij hebben ze er 3 of 4 gemaakt. Helaas, ik vind het jammer dat het vandaag de dag niet meer uitgezonden wordt. Maar ik hoop dat dat nog een keer terugkomt. Want ik vond dat wel spectaculair. Het is langdradig, maar het is zo leuk om te kijken. Dus als het nog een keer te buis komt of als je terug wil kijken, doe dat vooral. Het is echt super. Studio.

plaat Timber hier op Studio Reden. En daarmee gaan we al richting de headlines en verkeersinfo van 6:30. Ja, geloof het of niet, maar de avondspits is nog steeds druk in volle gang. Ja, mensen zijn weer terug van vakantie. Dus die vrijdagmiddagspits is weer als vanouds natuurlijk. Het weekend komt eraan en dat gaan we met z'n allen hier bij Studio Reden vieren. Het aftellen is begonnen. Het komt steeds dichterbij en zometeen gaan wij verder met aftellen. Na de Shapeshifters.

0: het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de overstroming in Nepal is opgelopen naar ruim 1900. Daarmee is het aantal mensen van wie nog niets is vernomen bijna verdubbeld. In Tibet zijn 600 vermisten, er zijn meer dan 500 doden geteld. Pro-leider Klaver heeft de coalitiepartijen D66, VVD en CDA gewaarschuwd. Hij zegt dat de partijen onderweg zijn naar een crisis omdat de begroting nog niet rond is. De partijen kunnen het onderling niet eens worden over de financiën. Dinsdag moet er een akkoord zijn. De 7e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Noor Leknessund. Hij sprong 7 kilometer voor de finish weg uit een kopgroep en kwam solo aan. Het weer flinke buien, maar vanavond wordt het droog. Vannacht opnieuw regen en morgen vallen de buien vooral in de middag.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Inmiddels worden veel files heel snel korter. Er zijn ook al files opgelost. En op de A2, daar rijdt het nog wel behoorlijk langzaam van Utrecht naar Den Bosch. Want je staat daar nog een half uur vast tussen Culemborg en Zaltbommel. Van Den Bosch naar Utrecht op de A2 heb je bij Waardenburg nog 10 minuten oponthoud. En op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens sta je voor de grens nog een kwartier vast door controles. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

is niets mooier dan liefde op het eerste gezicht, aldus Kylie Minogue. Zometeen het weerbericht van Jan van Gelderen voor komend weekend. Maar eerst is hier Damiano David.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanavond zijn eerst nog enkele stevige buien mogelijk, maar al vrij snel trekken de buien via het oosten de provincie uit. Vannacht begint het droog, maar later in de nacht is opnieuw een enkele bui mogelijk. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 14 tot 16 graden. Zaterdag verloopt wisselvallig, met overdag enkele buien die vooral lokaal van aard zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 22. In de avond neemt de buienactiviteit verder toe en trekt ook de wind wat aan. De nacht naar zondag verloopt vervolgens van tijd tot tijd nat met een vlagerige wind. Ook de dagen daarna blijft het voorlopig wisselvallig met dagelijks kans op buien. Aan de temperatuur verandert weinig. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Music van U2. En tot zover ook deze uitzending van Spitsuur. Dank dat je erbij was deze week. Vond het weer onwijs mooi. En volgende week maken wij weer een mooie nieuwe week. En gaan we de maand september betreden. Maar voordat het zover is, hebben we nog een lekker weekend voor je. En we gaan zometeen het weekend op feestelijke wijze inluiden. In die heerlijke disco classics. Tussen 7 en 9 hier op Studio Reden. Dus hou hem aan. En ik wens je alvast een heel bijzonder mooi, fijn en gezellig weekend. Ga ervan genieten. Spreek je snel. Bye bye.

0: 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet komt met nieuwe regels voor windmolens. Het gaat om de zogeheten afstandsnorm, over hoe ver een windmolen van een huis moet staan. Die norm wordt 2 keer het hoogste punt dat een wiek kan bereiken. Een windmolen van 200 meter hoog moet dus minstens 400 meter van het dichtstbijzijnde huis staan. De afgelopen jaren worden er minder nieuwe windmolens op land gebouwd, vooral door onduidelijkheid over de normen. Het kabinet zegt dat windmolens hard nodig zijn en hoopt dat met de regels de bouw weer aantrekt. De Amerikaanse Centrale Bank waarschuwt dat de inflatie nog steeds te hoog is. De Fed hint daarmee op mogelijke renteverhogingen. Voorzitter Kevin Warsh deed dat tot nu toe juist niet, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
2: Op de achtergrond spelen ook nog zorgen mee over de onafhankelijkheid van Warsh. Trump, die hem aanstelde, pleit al jaren voor renteverlagingen, zodat de Amerikaanse overheid en Amerikanen goedkoper geld kunnen lenen.
1: Investeerders twijfelen of de Fed-topman de inflatie onder controle krijgt. Ook deze week waren er aanvallen op de Oekraïnse kerncentrale Zaporizhia, die in Russische handen is. Volgens het VN-atoomagentschap waren er 3 aanvallen waarbij zeker 2 mensen gewond raakten. Het stralingsniveau bleef normaal. Vorige week werden er ook al aanvallen gemeld bij de kerncentrale. Het VN-atoomagentschap noemt dat onacceptabel en roept Rusland en Oekraïne op om terughoudend te zijn. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren op de bosbaan sneller dan de duo's uit Servië en België. Het is voor het Nederlandse tweetal de eerste grote titel. Ze roeien pas sinds dit jaar samen. Het weer dan nog, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files zijn opgelost, maar op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is het nog druk tussen Beest en Zaltbommel met een kwartier vertraging. De A12 vanuit Arnhem heb je door de Duitse grenscontroles voor de grens ook een kwartier tijdverlies. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn sta je nog 10 minuten in de file tussen Hoevelaken en Barneveld. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Classics. 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Heden. 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de natuurramp in Nepal en Tibet waren op bedevaart. Ze waren op de weg terug vanuit Tibet toen de overstromingen begonnen, meldt de Telegraaf. Sindsdien is er geen contact meer met hen geweest. De twee zijn volgelingen van een Indiase spiritueel leider. Ze hoorden bij een groep van 80 mensen die een reis maakten naar een berg die als heilig wordt gezien. De derde vermiste Nederlander is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken een vrouw die in Nepal woont. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten vanwege de droogte. Bij het testen van de sluis konden vandaag twee schepen naar de IJssel varen die al die tijd vast hadden gelegen. Vrijwillig, zegt Rijkswaterstaat.
2: Voordat we begonnen te tremmen hebben we alle schippers geïnformeerd en bedrijven, zodat wij dichtgaan, zodat ze nog de tijd hadden om eventueel het Twentekanaal te verlaten, zodat ze hier niet opgesloten zouden.
1: De sluis bij Eefde gaat voorlopig 5 keer per dag open. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond voor een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer scoorde. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren sneller dan de duo's uit Servië en België. Bij de vrouwen dubbel 2 haalde Nederland zilver. Roos de Jong en Bente Boonstra werden nipt verslagen door Ierland, zag commentator Frank Wielaert.
3: Dit zal ze toch tegenvallen dat het net niet gelukt is, want ze hoorden bij de favorieten, maar de halve finale was al zo ongelooflijk spannend en dat is de finale ook geweest. Ierland is dus wereldkampioen, Nederland zilver.
1: Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. In de loop van de avond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Morgen vooral buien in de middag en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

Disco Classics.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt de organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is aangekomen bij het paleis in Oslo. Langs de route stonden duizenden mensen. Correspondent Rolien Creton.
1: Voorafgaand aan de begrafenis zal het publiek de gelegenheid krijgen om in stilte langs de kist te lopen en Harald een laatste eer te bewijzen. En ja, dan zal er een uitvaartplechtigheid in de Domkerk van Oslo zijn. We weten nog niet precies wanneer.
0: Haralds opvolger koning Haakon legt komende dinsdag de eed af voor het Noorse parlement. Het kabinet komt met nieuwe regels voor de bouw van windmolens. Afgelopen jaren was er onduidelijkheid over en daardoor viel de bouw van windmolens bijna stil. Er is nu een nieuwe afstandsnorm die gaat over hoe ver windmolens van huizen af moeten staan. Die afstand wordt 2 keer de hoogte van de windmolen, inclusief wieken. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer wist te scoren. Commentator Krijn Schuitenmaker.
2: Spanje dus, de ploeg van voormalig Nederlandse bondscoach Max Caldas, gaat voor de 3e keer in de historie naar de WK-finale tegen Duitsland of Argentinië. En Nederland gaat spelen tegen een van die twee ploegen om brons.
0: Het weer, de buien trekken het land uit, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog, in de middag opnieuw regen en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Spaanse regering wil hulp van de Europese grenswacht Frontex in de exclave Ceuta. De grenswacht moet onder meer gaan helpen bij het controleren van migranten. Eind vorige maand werd de exclave vanuit Marokko bestormd door tienduizenden migranten, van wie er duizenden nog in Ceuta zijn. Hulporganisaties zeggen dat de hulp maar moeilijk op gang komt in het door overstromingen getroffen gebied in Nepal en Tibet. Veel slachtoffers zijn nog onbereikbaar, zegt het Rode Kruis.
1: Door de grote overstroming is er veel modder in het gebied en kunnen we niet met gewone auto's of met vrachtwagens over de weg. Dus de enige manier waarop we naar mensen toe kunnen is met een helikopter om ze dan op te halen en ze naar een veiligere plek te brengen.
0: Dat gaat erg langzaam. Mensen moeten daardoor dagen wachten op hulp. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er 5 keer per dag weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten omdat door de droogte het waterpeil te laag was. Inmiddels is de situatie volgens Rijkswaterstaat verbeterd. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd hadden vastgelegen. Rijkswaterstaat bekijkt nog of de sluis vaker per dag open kan. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Volgens de Brabantse inspectiedienst SSIB werden 2 verdachten aangehouden in Helvoort. Van de 3e verdachte is geen woonplaats bekend. Het weer, het is nu vrijwel overal droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 1 graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: heeft het hier.
1: Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: is Studio Heden. 11 uur.
1: Manik Sampersen met het NOS Journaal. Spanje vraagt om hulp van de Europese grenswacht Frontex bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook zou Frontex extra tolken moeten leveren voor het vertalen van de gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Spanje mag hen niet zomaar uitzetten, maar wil ze ook niet allemaal naar het vasteland overbrengen. Frontex bood al eerder hulp aan, maar die werd door Spanje geweigerd. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. Ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Contact leggen met slachtoffers lukt niet omdat de stroom is uitgevallen. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt morgenmiddag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De hockeymannen stonden een groot deel van de wedstrijd voor, maar het ging mis na een gele kaart voor Telgenkamp. De Nederlandse vrouwen spelen morgenmiddag ook tegen Argentinië in de finale. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna nu op de ranglijst boven Groningen. Het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en ook schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Doordat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 579. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt komende dag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De Nederlandse vrouwen spelen ook tegen Argentinië in de finale. Dan het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met wat zon. En in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. En in ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best-dressed-lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. In de Eredivisie is afgelopen avond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna op de ranglijst nu boven Groningen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag opnieuw regen. Zo'n 22 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.

0: 2 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers. Zes anderen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het evenement te beëindigen. Big Church is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De Britse overheid heeft een tijdelijk exportverbod ingesteld voor een schilderij van Rembrandt dat in particuliere handen is.